gaat er nog echt wat gebeuren in deze verlenging. Vrij simpel vastgelopen daar. Zeedorf. Die werd niet goed ingeschat. Dus kan hij nog licht op de voorzet komen. Voorzet bij de eerste paal. Vrije kopkans. Ja, daar is dus een kans. En het is geen toeval dat hij voor RKC, voor Rode JC is. Paulussen krijgt hem. Roda. Niet dat ze al heel veel kansen hebben gehad. Maar is wel de wat betere ploeg hoor in de verlenging. Misschien moet hij wel schieten. Komt er in ieder geval net niet helemaal lekker uit.

Meriane kan niet meer terug. Van Edel, die nog rood kreeg in de laatste competitiewedstrijd, maar die werd geseponeerd. Verlengd, Kalinauskas. Beert. Deon. Cooper Love. Kalinauskas. Seedorf, Paulus rechts van hem. Seedorf wil zelf dwars door het midden. Weg. Het leidt tot boven dus. Kon hij van daardoor de bal niet bij Castillo krijgen. Seedorf en Roda gooit. Beert. Meliani. Van der Veen. Held. Vrije trap is voor Held. Training van Kalinauskas. Er ligt nog een tweede bal in het veld. Die Kramer maar eens heel rustig over de achterlijn gaat tikken. Ze hebben de verlenging afgedwongen. En daarna besloten eigenlijk meteen maar voor strafschoppen te gaan volgens mij RKC. Maar goed, nog 10 minuten om daar iets aan te doen. Van de Venne, dat is handig. Schot is hard en

Schotel. Bal recht op de keeper uiteindelijk. Is dat hij hem heel makkelijk heeft. Seedorf. Seedorf, vrije trap snel genomen in de poging RKC te verrassen. Voorzet van Seedorf op het dak van het doel. Castillo kramp. Ja, en een achtste wissel zit er niet meer in. Het houdt een keer op, kan trouwens nog wel hoor. Dan zou er ook nog een witte wissel bij Roda moeten komen. Als hij daar nog last van zijn hoofd krijgt, krijgt ook RKC weer een wissel erbij natuurlijk. Zo kan je. En maximaal 8 wissels in de wedstrijd komen. Maar laten we hopen dat dat niet nodig is. Van der Veen. Voorzet van Van der Veen. Van der Venne. Daar is Castillo. Slingert er meteen maar erin. En Van der Veen zal hetzelfde doen, neem ik aan. Gaat terug. Van Hedel. Moeilijke bal. Paulussen. Dit is een lelijke tackle. Voordeel gegeven. Dat is vervelend hoor. Kramer niet. Van der Veen wel. Held krabbelt maar weer op. Van der Veen. Kruiver kopte. Van Hedel vangt op. Schot van Van Hedel is hard tegen Nisbet aan. Daar is wel een arm bij, maar die is langs het lichaam. Geen penalty. Van der Veen. Ik hoop dat Kramer er misschien iets mee kan. Beerte kopt weg. Kalinauskas. Nou is er opeens druk van RKC. Voor het eerst in de verlenging. Dat de thuisploeg zich echt laat zien. Bal te hoog. Voor Kramer. Hij kan niet meer wisselen. Er zijn ook wel wat verdedigers die... Eigenlijk wel een wissel toe zijn bij RKC. Castillo is diep in het afrist. Hedel Held kreeg net een behoorlijke tik. Die loopt ook niet meer 100%. En wat gaat Roda dan nog doen? Ten eerste heeft Roda nog een wissel. Die heeft die zevende wissel nog. Meegeven lukt net niet aan Seedorf. Castillo wordt nu eigenlijk een soort linksbuiten er maar neergezet. Omdat hij achterin echt niet meer kan belopen als hij daar in een duel met Seedorf komt. RKC zakt ook door de hoeven. En dit is nog maar, als het ware, die extra ronde te overleven. Ongelooflijk. Er wordt veel van de spelers gevraagd om de droom waar te maken. Dan slingen we er nog maar eens in. Kramer kan er niet bij. Van der Ven ook niet. Kramer had hem bijna toch. De tweede helft van de verlenging is van RKC wat beter.

0: Jona zal ook wel aardig vermoeid zijn. Maar RKC speelt eigenlijk maar met z'n tienen. Castillo kan niet meer lopen. Die staat nu links voorin. Daar af en toe nog wat te proberen. Bal weggehaald door Tol. Nisbet, de enige die als middenvelder aan de wedstrijd begon. En eigenlijk de hele wedstrijd op het middenveld heeft gespeeld. En nog op het veld staat. Kalinauskas. En het is uit de kluts een corner. Tol gaat zich ook voorin melden. En Beerte, die natuurlijk een linie is gezakt, maar ook vanaf het begin erbij was. Ook hij meldt zich in de 16. Levert het een kans op, deze hoekschop van Roda. Bal wordt verlengd bij de eerste paal, niemand van RKC. Nisbet laat het aan Deo. Die besluit in ieder geval die bal maar weg te schieten. Geen counterkans. Van Os denkt, misschien toch een counterkans? Nee. Bal nog handig verlengd door Van Hedel. Van Kaam hard, net niet tot bij Van de Venne. Held ook met zijn laatste krachten, voelt ook nog maar eens aan zijn benen. Deo. Nisbet, Seedorf hard naar voren. Strafschoppen lijken onvermijdelijk, omdat er amper kansen zijn geweest in die verlenging. Eén moment kan genoeg zijn. Op zoek naar geluk. Zou je zeggen, slingen die bal maar een keer nog in richting Kramer. Dat is het idee. Ja, een beetje richting Kramer. Ik wil er echt wel wat van maken. Beert. Een kans in de verlenging. Nisbet. Almeliani. Almeliani. Dwingt een corner af. In de laatste seconde van de officiële speeltijd van de normale wedstrijd, zal ik maar zeggen, dwong Unieke de verlenging af. Nu gaan we richting de allerlaatste minuut van de verlenging. En probeert Roda de strafschoppenserie te voorkomen. Bal vrij simpel weggekopt. Meliani. Deo. Daar is Cooper Love. Aannemen. Cooper Love. Maar de redding is uitstekend van Van Os. Hij redt RKC. Cooper Love leek alles goed te doen. Aan de andere kant nog een keer RKC. Van de Ven is voor het doel. En de redding is hier van Treigel. Laatste krachten van Castillo. Die niet meer kan. En opeens moeten de keepers nog wat doen. In 119 en 120ste minuut. En nog een corner voor RKC. En dan zal de laatste kans van deze wedstrijd, als hij er komt, voor RKC zijn. Geen extra tijd meer. Castillo die shockt nog richting die tweede bal die op het veld ligt. Kan die nog net buiten tikken, maar meer ook niet. De allerlaatste corner. Treichel bokst. Nog een keer inbrengen, dan moet het wel snel. Van Hedel begrijpt dat. Weggekopt, nog maar eens inbrengen. Mag nog steeds. En nog een corner. Nee, geen corner meer. Het is afgelopen, we gaan verlengen. Strafschoppen na de verlenging voor een plek in de tweede ronde. Je moet er vier overleven. Hier de kans voor Cooper Love. Hij neemt hem goed aan. Maar stuit op de voet van Van Os die er dichtbij zit. En Castillo nog maar eens uithalen. En die kan echt niet meer staan. Die zit alweer op het gras. En hij is niet de enige. Kruiver, iedereen heeft kramp. En nogmaals, dit is de eerste ronde van vier. Hoe is het mogelijk dat een van deze twee ze allemaal overleeft om naar de Eredivisie te mogen? Als je zo vroeg in de play-offs al zoveel hebt gegeven en er zo doorheen zit. Ja, dat is de vraag. Wil je er eentje nemen? Ja, Kramer staat uiteraard op het lijstje. De enige vraag is, welke gaat hij nemen?
1: Jij precies.
0: Ja. Hij mag volgens mij kiezen de hoeveelste ga ik nemen. En dan gaan de ogen dus ook richting Treichel en Van Os. En voor Van Os al helemaal natuurlijk een bijzondere situatie. De keepers. Meeluisteren.

Hij mocht de laatste wedstrijd van het seizoen keeper. De penaltynemers van Roda dit seizoen. Van de Hurk en Breij er niet meer bij. En van de 4 penalties die tegen Treigel werden genomen, werd er eentje gemist. Strafschoppen van RKC dit seizoen. 2 benut door Kramer en Van de Venne. Unicum benutte er ook 2, die is er uiteraard niet meer bij. En maar 1 strafschop tegen dit seizoen, die zat wel. Maar goed, dat was tegen Spenkeling. Nog even het praten met de keepers. Van Os, die dus niks keepte. De laatste wedstrijd van het seizoen mocht hij keepen tegen Jong PSV. En deed dat zo goed dat hij ook in de play-offs de eerste keeper is. Kan hij dan in de strafschoppenserie er een heel bijzonder seizoen voor hem van maken? Als eerste dus Paulussen.

De eerste, de beste play-off wedstrijd van het seizoen gaat meteen tot het uiterste. Een strafschoppenserie wordt het RKC of Roda. Roda begint. En daar is hij hoor. Van Os. Yannick Van Os. Zo lang geblesseerd geweest. Zo lang moeten wachten op zijn kans. En hij nu met een eerste redding. Voordeel RKC. Van Kaan. Om RKC op voorsprong te schieten. Ja dus. 1-0. Ja, dat dus. Blij, opgelucht, alles tegelijk daar bij RKC. Van Kaam haalt zeer opgelucht adem. Onderkant lat en er net in. Een van de beste spelers van het veld. In die tweede helft komt nu naar de strafschopstip De Jong. Echt een ijzersterke invalbeurt van zijn kant. Jérôme De Jong. En het is 1-1.

Volheim. De bal ligt zoals hij wil en zoals hij moet. Eén keer diep ademhalen. En feilloos binnenschieten. Waarmee de druk dus weer bij Roda komt te liggen. Kalinauskas. Nou, goede hoektreigel en toch geen schijf aan kans. Kalinauskas. De maker van het treffen. In Kerkrade. Toen zo'n beetje de laatste trap van de wedstrijd. 1-1. Vandaag was het unieke. De laatste trap van de wedstrijd. 1-1. Kalinauskas en weer Van Os. Er is een play-off held geboren, zou je zeggen. Want hoe verzin je dit? Waarom zou je je keeper wisselen voor de play-offs? Spenkeling deed het prima. Hij keept één wedstrijd en kreeg zijn plek. En nu grijpt hij de hoofdrol. Yannick Van Os. 2 gepakt. En dan is het aan de aanvoerder Van Gelder. De 1 is zo'n beetje matchpoint. En het is 3-1 voor RKC. Want Treigel krijgt er wel een hand tegen, maar niet genoeg. En dus moet voor Roda deze erin. Als Beert hem mist, is het klaar. Yannick Van Os wordt toegezongen. Ja. De keeper die alleen maar geblesseerd was. Hoort nu hoe er voor hem wordt gezongen. Hoe er op hem wordt gehoopt. Beerte. Ja, moet dit, mag dit. Dit helpt meestal niet. Lucas Beert. Om Roda in de race te houden. Nee! Roda ligt eruit. RKC gaat door. En de held heet Yannick Van Os. Roda. Nog een jaar in de keukenkampioendivisie. En RKC mag blijven dromen.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En hier zijn we dan voor de Grand Prix van Miami in Miami Gardens. En we hebben het over de kwalificatie voor de sprint. Het sprintweekend wat dus bij deze officieel begint. Eén vrije training had vanochtend. Hier hebben we het circuit. De sprint 19 ronden. Circuit hoogteverschil 3,5 meter in zijn totaliteit. De rode banen zijn de Active Aero, waarbij de achtervleugels open mogen. De overtake detection zit daar. DRS is natuurlijk verdwenen. Dit zijn het aantal bochten wat er is. 19 stuks in zijn totaliteit. En zo ligt op dit moment Miami erbij. Vlak voordat we dus beginnen aan die sprint qualifying met dat vaste voorwat. De belangrijke vraag aan de co-commentator, want ik zit niet alleen, hoorde hem al, Koen Bakker, is hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: Ja, 30,7 graden. Het is nog steeds heerlijk daar in Miami, of eigenlijk Miami Gardens. En de baantemperatuur is een stukje hoger dan dat het was. 52,4 graden Celsius. Dat is het hoogste wat we dit seizoen gezien hebben.
0: 13,3 kilometer wind uit het oosten. 13,3 kilometer, dat is toch best wel een beetje. Dus daar gaan ze misschien wat een ervan voelen. Goede nieuws, ongeveer 1,5 minuut geleden van Mercedes. Toen de vraag er gesteld werd, komt het goed met Kimi? Want die heeft natuurlijk de laatste run niet gedaan in de vrije training. De enige vrije training die er vanochtend was. Toen ging hij uiteindelijk niet meer naar buiten. Heeft geen run op soft gedaan. Gaat het goed komen? Ja, all good. We zijn erbij. En jij hebt vanochtend samen met, althans vanochtend in Miami tijd dan hier, en begin vanavond hier met Rick Winkelman die eerste vrije training gedaan. Korte recap.
1: Jazeker. Ja, het was een training dus in plaats van 60 minuten van 90 minuten. Heeft alles te maken met de reglementswijzigingen die zijn gedaan voorafgaand aan deze Grand Prix in die lange maand april. Leclerc was uiteindelijk de snelste, 1.29.3. Was daarmee 0,3 sneller dan Max Verstappen, die op de tweede tijd eindigde. Dan Piastri op de derde positie. Hamilton voor Antonelli. Antonelli dus die problemen. En dan Russell op de zesde. De twee Mercedes'en dus op P5 en P6. En als we dan linksboven in beeld, mocht u meekijken, dan zien we in de stand dat Antonelli en Russell de nummers 1 en 2 zijn. Dus wat dat betreft was het wel redelijk opvallend. Verder heel veel momenten met een lock-up in bocht 1. Ik verwacht dat we dat nu ook gaan zien.
0: We gaan het zien zo dadelijk. We zijn natuurlijk rondom het Hard Rock Stadium. Er wordt veel sport gedaan. Het is natuurlijk, het werd ooit gebouwd als een NFL-stadium. Stadion voor de Miami Dolphins in 87. Daarna zijn er een aantal anderen die er ook geweest zijn. Maar zodra deze Grand Prix afgelopen is, gaan we daar klaar zijn voor de FIFA World Cup. Die natuurlijk gehouden wordt in Canada, Mexico en Amerika. De eerste wedstrijd is daar op 15 juni aanstaande. En de klok start over 4, 3, 2, 1... 0. En dat betekent dat we onderweg zijn met SQ1. Sprint altijd met verplichte bandenkeuzes.
1: Ja, zeker. SQ1 met de medium compound band. SQ2 hetzelfde. En SQ3 is dan uiteindelijk de zachte band. De soft, de C5, die gekozen is door Pirelli.
0: Juist. Dat is allemaal. Iedereen op de medium band as we speak. Ga er ook maar vanuit dat er mensen zijn die dus met een wat zwaardere auto zullen beginnen aan dit gedeelte. Waarom? Ja, er is niet heel veel tijd om naar binnen te gaan. Als je zorgt dat je er heel vroeg bij bent, dan zou je een stopje kunnen maken. De vraag is, wil je dat? Je kunt ook zeggen, ja, door de brandstof die we er uiteindelijk uitrijden, wordt het allemaal wel weer een tandje beter. Mocht je nou veel gelezen hebben de laatste dagen en allemaal over de kilowatts en de megajoules en allemaal dat soort dingen. Nou, feitelijk is er aan de megajoules niet zo heel veel veranderd. Maar ik wil je wel even op weg helpen. Daar waar je ziet of hoort, en in titels en allerlei andere dingen, dat we het hebben over 250 kilowatt. Dat is dus omgerekend 340 pk. De 350 kilowatt bij de boost is dus omgerekend 475 pk. En dus betekent dat de verbrandingsmotor ook zo'n beetje op die 475, 500 pk zit, waardoor de grote teams allemaal vanaf 970 tot 1000 en een beetje pk tot hun beschikking hebben. Dat maakt het aan zich wel weer wat makkelijker. Vandaag dus prachtige weersomstandigheden. Sommige coureurs vinden het net even een tandje te warm. Nou, dat mag. Allemaal niet spannend. Gaan we wel zien. En dit is gewoon een kwestie van zorgen dat je doorgaat. En het liefst met één set van de banden die je hebt. De allereerste die de baan op is gegaan is volgens mij Valtteri Bottas. Maar volgens mij moeten we de app weer eens even wakker schudden. Want het loopt ook weer te pielen. Dus dat doe ik wel even.
1: Ja, Bottas is inderdaad de eerste van het hele spul die naar buiten is gegaan. De twee Aston Martins zien we ook, die in het begin van de training van vandaag nog kozen voor het lang binnenstaan. Lindblad, dat zijn wel een beetje de eerste namen, de twee Haas-jongens. Nou ja, goed. De grote namen die gaan langzaam volgen. Die staan natuurlijk helemaal aan het begin van de pitstraat, dus die moeten ook achteraan aansluiten.
0: Moet Lindblad wel een beetje in de gaten houden. Want toen ik er vanochtend naar keek, dan denk ik, ja, als je 41 ronden doet, maar je ligt op 3,5 seconden, nou heeft hij de mazzel dat Liam Lawson ook op 2,3 seconden zit. Kijk, Lindblad is natuurlijk het seizoen prima begonnen. En iedereen was hosanna en hey en ha. En ja, je komt onbevangen zijn kampioenschap binnen en het loopt allemaal wel een beetje. Hij heeft best een aantal dagen pech gehad, maar kwam wel redelijk terug. Maar ja, als je in jezelf dan gaat geloven van, nou, ik ben eigenlijk wel heel goed en allemaal dat en dat en dat, dan kan het daarna wel eens een keertje gaan tegenvallen. En een man die dat natuurlijk ook volgens mij redelijk meegemaakt heeft, is Franco Colapinto, die natuurlijk uit zijn Williams tijd naar boven kwam drijven. En het was allemaal hosanna, ja, tot het niet allemaal helemaal goed ging hier. Je krijgt Kimmy geen voorrang. Zag je het?
1: Jazeker.
0: Had ook geen recht, hè? Daar niet van. Maar ze dachten, ach, misschien doet hij het wel. George denkt gewoon, Amahola, ik doe dat even helemaal op dit moment niet. Binnen staan nog de heren Hadjar Perez, Albon, Bortoletto en Hülkenberg. En we hebben niks meer gehoord over de motorische problemen. We weten ook niet of er bij Kimi Antonelli een motor gewisseld is. Maar ze konden niet meer naar buiten, dus het kan ook een onderdeeltje zijn. Drie auto's die vanochtend klaagden hardop over, nou, twee in ieder geval die het hardop deden. En een probleem bij Kimi Antonelli over de turbo. Mercedes.
1: Ja, zeer zeker. Allemaal inderdaad Mercedes. Dus wat dat betreft gaat dat wel iets zijn om in de gaten te houden voor deze training.
0: Ik pak de klok even mee. Ja, we gaan eerst even luisteren op het rechtstuk. Ja, maar hij is aan het opwarmen, dus dat klinkt, ja, maakt niet uit.
1: Zal ik dat even doen?
0: Ja, dat is ook goed.
1: 8 minuten, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 en 8. En Piastri, Norris moet ik zeggen, is al bij de herpin. Gaat dus beginnen aan zijn ronde. Want dat is een beetje het punt waarop je zegt, oké, klepel naar beneden, gas erop. De eerste ronde van Lando Norris.
0: Vorig jaar nog wat reparaties gehad in die herpin. De wedstrijd gaat trouwens over 57

0: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. Een groep journalisten, tech-experts en wetenschappers stapt naar de rechter om de overname van IT-dienstverlener Solvinity door een Amerikaans bedrijf tegen te houden vanwege zorgen over DigiD. Ze zijn bang dat bij de overname vertrouwelijke overheids- en burgersgegevens mogelijk toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten. De groep wil via de rechter erkenning als belanghebbende om een overnameverbod te kunnen afdwingen. Het kabinet verlengde recent het DigiD-contract met Solvinity, terwijl een kamermeerderheid daartegen is. De eerste lokale zomerse dag van het jaar is gemeten in het Limburgse El met 25,1 graden. Ook in Woensdrecht, Hoek van Holland en Geelse Rijen werd vandaag de 25 graden aangetikt. Gemiddeld valt de eerste zomerse dag rond 29 april. Dit jaar komt hij met 1 mei dus iets later. Volgens Weer Online schommelt het moment sterk per jaar door wisselvallig lenteweer. Morgen blijft het ook lokaal warm in het oosten met ook dan die 25 graden. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer in het zuidwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht is er kans op regen. Morgen wordt het een grijze dag met her en der een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En hier zijn we dan voor de Grand Prix van Miami in Miami Gardens. En we hebben het over de kwalificatie voor de sprint. Het sprintweekend wat dus bij deze officieel begint. Eén vrije training had vanochtend. Hier hebben we het circuit. De sprint 19 ronden. Circuit hoogteverschil 3,5 meter in zijn totaliteit. De rode banen zijn de Active Aero, waarbij de achtervleugels open mogen. De overtake detection zit daar. DRS is natuurlijk verdwenen. Dit zijn het aantal bochten wat er is. 19 stuks in zijn totaliteit. En zo ligt op dit moment Miami erbij. Vlak voordat we dus beginnen aan die sprint qualifying met dat vaste voorbad. De belangrijke vraag aan de co-commentator, want ik zit niet alleen, hoorde hem al, Koen Bakker, is hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: Ja, 30,7 graden. Het is nog steeds heerlijk daar in Miami, of eigenlijk Miami Gardens. En de baantemperatuur is een stukje hoger dan dat het was. 52,4 graden Celsius. Dat is het hoogste wat we dit seizoen gezien hebben.
0: 13,3 kilometer wind uit het oosten. 13,3 kilometer, dat is toch best wel een beetje. Dus daar gaan ze misschien wat een ervan voelen. Goede nieuws, ongeveer anderhalve minuut geleden van Mercedes. Toen de vraag er gesteld werd, komt het goed met Kimi? Want die heeft natuurlijk de laatste run niet gedaan in de vrije training, de enige vrije training die er vanochtend was. Toen ging hij uiteindelijk niet meer naar buiten. Hij heeft geen run op soft gedaan. Gaat het goed komen? Ja, all good. We zijn erbij. En jij hebt vanochtend samen met, althans vanochtend in Miami tijd dan hier, misschien vanavond hier met Rick Winkelman die eerste vrije training gedaan. Korte recap.
1: Jazeker. Ja, het was een training dus in plaats van 60 minuten van 90 minuten. Heeft alles te maken met de reglementswijzigingen die zijn gedaan voorafgaand aan deze Grand Prix in die lange maand april. Leclerc was uiteindelijk de snelste, 1.29.3. Was daarmee 0,3 sneller dan Max Verstappen, die op de tweede tijd eindigde, dan Piastri op de derde positie. Hamilton voor Antonelli. Antonelli dus die problemen. En dan Russell op de zesde. De twee Mercedes'en dus op P5 en P6. En als we dan linksboven in beeld mochten meekijken, dan zien we in de stand dat Antonelli en Russell de nummers 1 en 2 zijn. Dus wat dat betreft was het wel redelijk opvallend. Verder heel veel momenten met een lock-up in bocht 1. Ik verwacht dat we dat nu ook gaan zien.
0: We gaan het zien zo dadelijk. We zijn natuurlijk rondom het Hard Rock Stadium. Er wordt veel sport gedaan. Het is natuurlijk, het werd ooit gebouwd als een NFL-stadium. Stadion voor de Miami Dolphins in 87. Daarna zijn er een aantal anderen die er ook geweest zijn. Maar zodra deze Grand Prix afgelopen is, gaan we daar klaar zijn voor de FIFA World Cup. Die natuurlijk gehouden wordt in Canada, Mexico en Amerika. De eerste wedstrijd is daar op 15 juni aanstaande. En de klok start over 4, 3, 2, 1... 0. En dat betekent dat we onderweg zijn met SQ1. Sprint altijd met verplichte bandenkeuzes.
1: Ja, zeker. SQ1 met de medium compound band. SQ2 hetzelfde. En SQ3 is dan uiteindelijk de zachte band. De soft, de C5, die gekozen is door Pirelli.
0: Juist. Dat is allemaal. Iedereen op de medium band as we speak. Ga er ook maar vanuit dat er mensen zijn die dus met een wat zwaardere auto zullen beginnen aan dit gedeelte. Waarom? Ja, er is niet heel veel tijd om naar binnen te gaan. Als je zorgt dat je er heel vroeg bij bent, dan zou je een stopje kunnen maken. De vraag is, wil je dat? Je kunt ook zeggen, ja, door de brandstof die we er uiteindelijk uitrijden, wordt het allemaal wel weer een tandje beter. Mocht je nou veel gelezen hebben de laatste dagen en allemaal over de kilowatts en de megajoules en allemaal dat soort dingen. Nou, feitelijk is er aan de megajoules niet zo heel veel veranderd. Maar ik wil je wel even op weg helpen. Daar waar je ziet of hoort, en in titels en allerlei dingen, dat we zeggen voor 250 kilowatt. Dat is dus omgerekend 340 pk. De 350 kilowatt bij de boost is dus omgerekend 475 pk. En dus betekent dat de verbrandingsmotor ook zo'n beetje op die 475, 500 pk zit, waardoor de grote teams allemaal vanaf 970 tot 1000 en een beetje pk tot hun beschikking hebben. Dat maakt het aan zich wel weer wat makkelijker. Vandaag dus prachtige weersomstandigheden. Sommige coureurs vinden het net even een tandje te warm. Nou, dat mag. Allemaal niet spannend. Gaan we wel zien. En dit is gewoon een kwestie van zorgen dat je doorgaat. En het liefst met één set van de banden die je hebt. De allereerste die de baan op is gegaan is volgens mij Valtteri Bottas. Maar volgens mij moeten we de app weer eens even wakker schudden. Want het loopt ook weer te pielen. Dus ja, dat doe ik wel even.
1: Ja, Bottas is inderdaad de eerste van het hele spul die naar buiten is gegaan. De twee Aston Martins zien we ook, die in het begin van de training van vandaag nog kozen voor lang binnenstaan. Lindblad, dat zijn wel een beetje de eerste namen. De twee Haas jongens. Nou ja, goed. De grote namen die gaan langzaam volgen. Die staan natuurlijk helemaal aan het begin van de pitstraat, dus die moeten ook achteraan aansluiten.
0: Moet de Lindblad wel een beetje in de gaten houden. Want toen ik er vanochtend naar keek, dan denk ik, ja, als je 41 ronden doet, maar je ligt op 3,5 seconden. Nou heeft hij de mazzel dat Liam Lawson ook op 2,3 seconden zit. Kijk, Lindblad is natuurlijk het seizoen prima begonnen. En iedereen was hosanna en hey en ha. En ja, je komt onbevangen zijn kampioenschap binnen en het loopt allemaal wel een beetje. Hij heeft best een aantal dagen pech gehad, maar kwam wel redelijk terug. Maar ja, als je in jezelf dan gaat geloven van, nou, ik bereik wel heel goed en allemaal dat en dat en dat, dan kan het daarna wel eens een keertje gaan tegenvallen. En een man die dat natuurlijk ook volgens mij redelijk meegemaakt heeft, is Franco Colapinto, die natuurlijk uit zijn Williams tijd naar boven kwam drijven. En het was allemaal hosanna, ja, tot het niet allemaal helemaal goed ging hier. Je krijgt Kimmy geen voorrang. Zag je het?
1: Jazeker.
0: Hij had ook geen recht, hè? Daar niet van. Maar ze dachten, ach, misschien doet hij het wel. George denkt gewoon, Amahola, ik doe dat even helemaal op dit moment niet. Binnen staan nog de heren Hadjar Perez, Albon, Bortoletto en Hulkenberg. En we hebben niks meer gehoord over de motorische problemen. We weten ook niet of er bij Kimi Antonelli een motor gewisseld is. Maar ze konden niet meer naar buiten, dus het kan ook een onderdeeltje zijn. Drie auto's die vanochtend klaagden hardop over, nou, twee in ieder geval die het hardop deden. En een probleem bij Kimi Antonelli over de turbo. Mercedes.
1: Ja, zeer zeker. Allemaal inderdaad Mercedes. Dus wat dat betreft gaat dat wel iets zijn om in de gaten te houden voor deze training.
0: Ik pak de klok even mee. Ja, we gaan eerst even luisteren op het rechtstuk. Ja, maar hij is nog aan het opwarmen, dus dat is slinger. Ja, maakt niet uit.
1: Zal ik dat even doen?
0: Ja, dat is ook goed.
1: 8 minuten, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 en 8. En Piastri, Norris moet ik zeggen, is al bij de herpin. Gaat dus beginnen aan zijn ronde. Want dat is een beetje het punt waarop je zegt, oké, klepel naar beneden, gas erop. De eerste ronde van Lando Norris.
0: Voor jaar nog wat reparaties gehad in die herpin. De wedstrijd gaat trouwens over 57 ronden. Dan hebben we het over de Grand Prix. En ja, dat is in totaal 308 kilometers en dergelijke. Wat ze dus eigenlijk gedaan hebben met die regelaanpassingen is dus, zeg maar, de uitgifte van de power. En het is niet zozeer het opladen, maar de uitgifte van de power op bepaalde stukken van de baan geknot. En wat ik je net uiteindelijk uitlegde, er zijn minder stukken waar je dus uiteindelijk die 350 kilowatt, die 475 pk kwijt mag. En wat meer stukken waar je die 250 kilowatt kwijt mag. Dan maak je dus ook minder op en heb je op het rechte stuk dus wat meer over. Waardoor je aan het einde van het rechte stuk wat minder snel tegen een lege batterij aanloopt. En makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Dat lijkt me inderdaad een zeer heldere uitleg. Terwijl het geel is inderdaad. Geel, wie, wat, waar, waarom.
0: Zie je niet meer stilstaan?
1: Ja, in de training hebben we dat ook wel veel. Oeh, Stroll, bocht 17. Dat kan, of is er geen punt met een uitloopstrook.
0: Ja, hij staat stil inderdaad.
1: Dan staat hij stil.
0: Dat is na de herpin.
1: Ja, hij staat wel nog op dat gedeelte.
0: Ja, dit kon wel eens. Oh nee, hij heeft hem eens achteruit gekregen. Oké. Okay. Moet je opletten dat hij niet tegen de verkeering gaat rijden. Maar dan hebben we eerder dat bij Stroll gezien. De knipperende lampjes op de zijspiegels zorgen ervoor dat de rest van de mannen kan zien dat hij weinig snelheid tot geen snelheid heeft. En dat er dus een gevaar is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de huidige Formule 1 heeft zijn eigen gele vlag op de spiegel zitten. Ja, dat is het gewoon.
1: Ja, terwijl de witte vlag wordt getoond daar op het rechtstuk. Ja.
0: Maar er hing natuurlijk wel geel. Maar daar hebben niet zo heel veel mensen last van. Want je, daarna ga je je rondje pas aanzetten. Hier is een van de eerste die gaat komen. De tijd die er staat van Pierre Gasly. Zal die eraan gaan door Leclerc? Het antwoord is ja, zeker. En meteen ook maar met 18e van de seconde. Maar Leclerc is een kwalificatiebeest, dat weten we. Hij kan dit als geen ander. Heeft ook het vertrouwen in zijn auto. En Hamilton sluit aan, maar wel op 14e van een seconde. Het gaat natuurlijk nu niet om de bovenstun. Maar ja, we willen wel een beetje kijken. Ik bedoel, 29-3 was vanochtend de snelste tijd. Daar zitten we nu al een tiende onder. Antonelli, paars in de middensector. Eerst maar eens kijken naar George Russell. En Russell langzamer dan Gasly.
1: En flink langzamer ook, want 3/10 van Gasly is toch best veel. Antonelli uiteindelijk naar P2 en die sluit wel echt aan. 22.000 ten opzichte van Leclerc. Maar Russell zal dan wellicht iets van een foutje hebben meegemaakt, of doet hij het simpelweg rustig aan?
0: Verstappen over start-finish naar de vierde tijd. Achter Lewis Hamilton met 2/10. Maar dat betekent dus ook achter Leclerc met 1/15 van een seconde. Maar waren die gaten in de eerste 3 wedstrijden van het jaar vaak vele malen groter. Dus dat het ietsjes beter gaat al daar, dat is mooi. Maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer, zelfs niet in Miami. De klok staat op 5:03, 2 seconden, 1 seconde, 0. En dan 4:59, 58, 57, 56 als Sainz naar de 8e tijd komt in de Williams.
1: Ja, Norris is dus nog iemand in de gevarenzone. Heeft alles te maken met het feit dat hij dus een van de jongens was die gehinderd werd door die gele vlag situatie van Lance Stroll. En moest daardoor zijn ronde afbreken. Lawson.
0: Ja, je vertelde het al, momentje aanremmen. Maar hij blijft binnen de lijntjes gekleurd. Alleen ja, je kunt die ronde wel weghalen. Het is wel een punt op het circuit waar ze het een en ander kunnen winnen. En dit gebeurde er dus eerder met Stroll. Verremmen, hobbelen. Op het vuil. Ho, oh, plomp, hard, zin, dank, ding, antistol. Oh jee. Ontjet. Ja, dat is antistol. Had je haar met een momentje. Is het paaltje nu al weg?
1: Nee,
0: het staat er nog. Ja, er staat een paaltje in die chicane. En daar hadden we vanochtend, tenminste had Koen en Rick hadden daar vanochtend al het een en ander.
1: Ja, Rick zei SQ1, dus wat dat betreft.
0: Die staan we er nog. Mocht je geen beeld hebben, je bent ergens onderweg. Omdat je een fijne dag had en buiten je denkt, ja, het zal mij wel duren, ik ga morgen wel die sprint kijken. Voorlopig eerste tijd Leclerc, dan Antonelli derde, Hamilton vierde, Verstappen vijfde, Gasly zesde, Russell zevende, Bortoletto best oké. 8 Berman, 9 Sainz en 10 Hadjar. Terug naar de gevarenzone. Daar staan op dit moment in Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Lando Norris, Alonso, Lawson en Stroll. Dan zou ik nu zeggen, de enige die er echt niet in hoort is Lando Norris. Maar net boven de streep staat Oscar Piastri. Maar ga er maar vanuit dat die jongens zo dadelijk wel gewoon komen. Tja, hij heeft natuurlijk wel gewoon pas zijn eerste echte rondje wat hij nu gaat aanzetten.
1: Ja, beide jongens zijn redelijk snel onderweg hoor. Norris met paars in de eerste sector 30-1. En Piastri ter vergelijking 30-4. Dus die gaan er echt nog wel uitklimmen. Dat komt echt nog wel goed als deze ronde in ieder geval wordt afgemaakt. En Norris is lekker bezig. Zit een seconde onder de tijd van Piastri. Dus niet ten opzichte van Leclerc wordt hij gemeten. Maar goed, paars zegt dus ook dat hij onder de tijd van de Ferrari-coureur zit.
0: Ja, even kijken. Russell en Antonelli op gebruikt. Ocon op gebruikte banden, Berman op gebruikte banden. Hetzelfde geldt voor Lindblad en voor Bottas. Norris 1, Japan. Oeh, met een 1/2 seconde, knetter. Dat is wel hard. Rijdt hij 28-7. Hello.
1: En dan komt Piastri aan, hoppa. P2 ertussenin.
0: Mag ik wat zeggen? Voor het kampioenschap zou dit natuurlijk goud zijn. Hè? Je hoopt dat er iemand is die, even flauw gesproken, de macht van de Mercedes kan aanpakken.
1: Ja, ze
0: zeker. Zij hebben een Mercedes klantenmotor. Stroll lijkt hier al de handdoek te werpen en klaar te zijn. Er zijn geruchten, maar ik heb hem ook nog niet gezien, dat Adrian Newey zelfs dit weekend niet aanwezig is in Miami. 0 updates meegenomen, hè?
1: Ja. Als
0: het probleem alleen maar technisch is en motor gerelateerd en deployment gerelateerd en opladen gerelateerd is, ja, dan kun je lekker Adrian Newey meesturen. Je zegt, ja, ik schroef er wel even wat veren bij en dit, een vleugel en dit. Het slaat helemaal nergens op. Je moet eerst dat voor elkaar krijgen, want je komt aerodynamisch niet aan het potentieel van wat er in die auto zit. Dus Newey zegt ook, ja, ik vind het allemaal prima, jongens, maar ik heb dit allemaal gebouwd om zeg maar gemiddeld 240 te rijden. We komen niet eens aan 180, dus mij niet bellen. En nee, dat vind ik heel logisch.
1: Ja, dat is ook heel logisch. Schijnen er wel heel veel hardware-updates meeste zijn genomen door Honda.
0: Als in?
1: De vraag, hoe dat
0: en wat is een hardware-update?
1: Ja, software-update, wat er precies in
0: hardware
1: de motor
0: is motorblok of onderdelen. Software,
1: ja, dus
0: is
1: in de motor, wat het zou moeten regelen.
0: Mag niet zomaar. Ja, dat is software.
1: Ja.
0: Hardware-onderdelen mag je niet veranderen in de motor. Het is maar alleen maar de aansturing van wat erin zit. Dus dat is software.
1: Ja, het ding is in ieder geval dat ze daar heel erg door trillen, nog altijd, door de Honda-motor. En dat veroorzaakt dus uiteindelijk de problemen in de snelheid.
0: Mm-hmm. Nee, ze kunnen vermogen niet kwijt. En waarom? Er is niet genoeg vermogen, dus dat is vrij logisch. Lindblad zit nog in de gevarenzone, maar zat zojuist al redelijk aan de goede kant. In de mannen die in die streep zitten, zijn natuurlijk die beide McLaren staan rondom die streep ook weg en staan nu daar binnen. Albon, Bottas, Lindblad, Alonso, Lawson en Stroll zou voor Racing Bulls wel een domper zijn als ze hier niet uit zien te komen. Maar goed, ik zie groen, redelijk groen. Bottas is bezig met goede groene dingen. Perez staat aan de goede kant van de streep, hè, in de Cadillac-lek. Haha,
1: dat is een dingetje. Zou geweldig zijn.
0: 24, 23, 22, 21, 20 seconden nog te gaan in SQ1. Piastri binnen, Verstappen binnen, Perez binnen. En daar gaat Hadjar, springt eruit. En dan komt Perez natuurlijk steeds dichter bij de gevarenzone. Daar staat nu ook nog Ocon. En Ocon springt daar dus ook uit. Nee, die springt er niet uit.
1: Lindblad en Lawson springen eruit.
0: Juist, zeggen, die hebben de mazzel. Nu Hulkenberg nu op het randje.
1: Ocon blijft steken op P17. Ai, klaar voor wat betreft de sprintkwalificatie. Beerman naar 10.
0: 10, hè? Oh. Ja, ik ga een voorspelling doen. Het is 1 mei. En ik denk dat Esteban Ocon volgend jaar geen vast stoeltje heeft.
1: Dat zie ik ook niet echt gebeuren. Dus het loopt ver achter ten opzichte van Verbermen.
0: Spring nog even naar de goede kant. Heeft Hulkenberg nog iets te vrezen? Ja, van Alexander Albon en heel misschien van Valtteri Bottas. Ik zeg heel misschien, maar Hulkenberg heeft niks te vrezen. Want die gaat zelf een goed rondje neerzetten. Die springt even naar de 9e stek. Dan moet Lawson mazzel hebben. Bottas haalt dat niet.
1: Ah, Albon is bezig aan een persoonlijke verbetering.
0: Alonso is afgehakt.
1: Maar geeft in alleen de eerste sector al 3,5 tiende toe ten opzichte van Liam Lawson.
0: Ja, dat gaat hij niet meer terugwinnen. Moeten we voor vrezen. Dat is toch weer bijzonder, hè? Sainz net wel. Bortoletto gaat Berman nog even voorbij. En daar komt Alexander Albon. Ja, dat vind ik toch wel weer knap. Dat vind ik toch wel weer knap. In ieder geval een verbetering naar de 16e positie.
1: 55.000ste, Olaf.
0: Ja, het is twee keer niks. En Lawson
1: en
0: dus.
1: En Sainz er een 1000ste onder.
0: Lawson dus de bij de Williamson met hakken en sloot. En je kent allemaal dat soort verhalen wel. Goed, SQ1 zit erop. En dat betekent dat we nog twee delen SQ, oftewel sprint qualifying, te gaan hebben. Het gaat allemaal fast and furious, dat weet je. Het zijn Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Hamilton, Antonelli, Russell en Verstappen. Dan zit hij toch weer op die vermaledijde 7e stek. Wow, Esteban. Ja, als dit je rondje geweest is. Kijk eens naar die vlakke kant. Oh, deze is stevig ook, hoor. Precies, burning rubber heet dat. Het is natuurlijk, er zit een dip op dat rechte stuk. Dus er komt lood op die voorkant te staan. En dan gaat het omhoog en dan komt die even iets los. Als dat het punt is dat je je rem aan moet raken, ja. En ook weet Fernando Alonso hem niet op het juiste asfalt te houden. Komt buiten de blauwe lijnen. En weet dat die ronde, ik zei het net al, hij heeft afgehaakt. Hij weet dat die ronde het niet meer gaat zijn en niet meer gaat worden.
1: En normaal zouden we dan meteen denken, hey, die 107% regel, hoe zit het daar precies mee? Maar ze kunnen in dit geval redelijk terug gaan vallen op de tijden uit de training, hoor. Dat gaat wel goed komen. Er zat 2,7 seconden tussen Alonso en de snelste tijd van Leclerc. Dus ik neem aan dat dat geen enkel probleem gaat zijn.
0: Nee, dit zijn dus 89 seconden, hè? Ongeveer. Maal ja. 1,07. Kom je op 95,2 seconden. Is dus 1,35,2.
1: Daar zaten ze ruim onder in ieder geval in de training van vanmiddag.
0: Ja, want Stroll heeft dus geen tijd, dus die moet weer aanvragen. Ja, kan en mag. Alonso zit dan er nu buiten. Maar goed, die heeft aan kunnen tonen dat hij zich verremde. En nogmaals, ze zaten er vanochtend allebei goed binnen. Zeker nog, Alonso was vanochtend op de 19e stek terug te vinden. Dus dat is best wel okely-dokely. Laptime deleted track limits. Ja, laptime deleted van Sainz. Die had mazzel, want dat was een 2.12 die van hem gedeleted werd. Want anders was het lastiger geworden. Maar goed, Williams door naar Q2 met twee mannen. Daar kunnen ze blij mee zijn. Twee Cadillacs, twee Aston Martins. Eén Haas en een Racing Bull eruit. Even Lindblad, ja, geeft hij toch mij mijn ongelijk. Als je meekijkt met beeld, zie je in beeld een MSC cruise ding, bootachtig, whatever. Ja, nepper de nep, nep, nep en nep, welkom in Amerika.
1: Ja. Oh. Lawson.
0: Lawson.
2: E17, Liam. I can't break for any of the corners. I'm breaking so early. Just send me a Q next time.
0: Ja, Dat is wel weer grappig wat hij zegt. Ik kan niet remmen, elke bocht doet er allemaal voor geen meter. En vervolgens zegt hij, just send me in the queue next time. Hij heeft dus waarschijnlijk zitten wachten.
1: Ja.
0: En hij heeft gezegd, had me er maar voor geduwd. Hij heeft zitten wachten, moest hij een gat laten, kon hij niet opwarmen zoals hij wilde. Ik denk dat hij dat mee bedoelt, just send me in the queue next time.
1: Dat moet haast wel.
0: Maar ja, je bent eliminated. Dat is dus het pijnlijke verhaal. Dus gaan we zo dadelijk SQ2 in. Die is ook 12 minuten, toch? Het is 12, 12, 8 of is het 12, 10, 8?
1: Volgens mij was het 12, 10, 8.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Ja, er zijn minder auto's. Kijk, het is grappig, hè? Daar hebben ze een nephaven waar allemaal boten in liggen. Maar dan hebben ze wel weer een echt zwembad. En daar zat dan op een brugje een zeemeermin. Ja, jij denkt dat ze niet bestaan, Koen. Nou, ik heb nieuws voor je. Nee, ik heb er net één gezien in Miami. Gewoon gezien, hè? Niet ja. Dat je denkt van, de lulde zijn nek niet meer op.
1: Nee, ja, en Sinterklaas bestaat.
0: Nee, ze zat op een bruggetje. Nou, met te zwaaien.
1: Heel goed.
0: Ik zweer het je.
1: Heel goed. Heel
0: echt waar,
1: goed.
0: Ik licht daar niet om.
1: Ah, het is natuurlijk wel één grote show natuurlijk, deze wedstrijd.
0: Naast de baan.
1: In de Miami, ja, zeker naast de baan. Toch de baan zelf, ja, je kan er misschien veel over zeggen. Maar inmiddels ben ik wel redelijk dat ik denk, ja, ik vind de layout toch wel redelijk aardig, hoor. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Jawel, dat klopt. Nou, ze hebben wel natuurlijk wel wat aangepast. En dat laten we eerlijk zijn. Die chicane van klopt. 14 en 15 is tegenwoordig doable. Dat was klopt. Het eerste jaar dat we hier waren. Het asfalt was raar. Het veranderde. Bij het aanremmen veranderde het asfalt. Dus ze zijn echt wel een stapje verder gegaan.
1: Was bijna steken. Was bijna prikken.
0: Was bijna niet te doen. Dus dat moet ik wel toegeven. En ja, bedoel, laten we eerlijk zijn. Elk circuit kun je met een goed lang rechtstuk en aan het einde daarvan hopelijk een uitrempunt. En in dit geval dan ook nog een herpin. Daar kan ik altijd wel vrolijk van worden. Het aanremmen bij 11 wordt lastig. Dat is natuurlijk een nog langer rechtstuk. Ja. Maar dat wordt niet gezien door de FIA als rechtstuk. Het rechtstuk begint pas na bocht 10. Je hebt bocht 9, waar vroeger nog de DRS-activatie zat. Dat wordt gezien als bocht. Maar Formule 1-teams, als ze een bocht vol gas kunnen nemen, dan staat die bij hun op de data als vol gas rechtstuk. Alonso, Antonelli, Sainz, Norris, Bortoletto en Albon will be investigated after the session. Failing to follow race director's instructions for the maximum delta time. Geen probleem. Zien we 100 keer voorbij komen kwalificatie. En waarom? We gaan aan de kant voor mensen. En dus rijden we langzamer dan dat je zou kunnen mogen. Maar als we dat niet doen, zitten we in de weg. En dan krijg ik impeding voor mijn kiezen, noten, whatever. En dat willen we niet, dus dat is oké. Wie, wat, waar gaat er strakjes naar de top 10 qualifying voor de sprint in Miami? Er zijn een aantal mensen die het hier best wel okuli-dokuli gedaan hebben. Paul voor Antonelli en Paul voor Verstappen. Beste voor kwalificatie van Piastri is een tweede plek. Voor Norris een derde plek. Want dat is wel grappig. Geen van de wedstrijden hier gehouden. Ik ga het nog één keer zeggen. Geen van de wedstrijden hier gehouden, Koen, is gewonnen vanaf P1 Paul of P2.
1: En daar bedoel je mee en een sprint en de Grand Prix.
0: Geen van de wedstrijden, dan zeg je erbij.
1: Nee, om het toch even duidelijk te maken. Ja, bijzonder, hè?
0: Ja, nog even voor de gelijkleggers. De klok staat op 9 minuten en 35, 34, 33, 32, 31, 30. En als je in wil voegen, moet je met je wiel verder naar voren staan. En dan staat hij niet, dus moet je wachten. En dit is denk ik wat los, en dat straks bedoelde van, ja, send me in the queue, don't send me in the queue. Van Rigolo Pinto staat dan nu wel goed, maar er komt geen auto meer aan. Betekent wel, de eerstvolgende auto die aankomt, heeft hij het recht om ervoor te duiken. Omdat hij met zijn linkervoorwiel in de zogenaamde fast lane staat. Hopen dat McLaren voor elkaar heeft wat ze denken wat ze voor elkaar hebben. Die hebben natuurlijk ontzettend veel dingen meegenomen. De mechanische grip is waar ze nog het meest over klaagden aan het begin van het jaar. Vandaar deze upgrades, hoe je het maar wil noemen, die ze meegenomen hebben. De teams hebben natuurlijk hard gewerkt in die maand. Je denkt, ja, oké, die hebben ook een maandje vakantie gehad. Nou ja, de jongens die reizen wel, maar op de fabriek niet. Je moet je voorstellen, als ze op de fabriek wat uittesten, Koen, dan doen ze dat er zoveel data van afkomt, dat staat gelijk aan 175 Netflix-films per seconde aan data.
1: Bizar.
0: Dat dus. Kijk, hier mag hij voor.
1: Stappen.
0: Ja. Hij laat hem niet voor, maar hij mag ervoor. Hij had ervoor kunnen kiezen om dat te doen, maar hij is te laat weg. Rijdt hij over zijn vleugel? Zat er niet.
1: Nee.
0: Oeh, het scheelt weinig. Het is geen recht, hè? Het recht kan je gegund worden. Vandaar. SQ2, on the fly. 7 minuten 57, 56, 55, 54, 53 nog. Dan gaan we kijken naar de snelheden van Kimi Antonelli. Die lekker bezig is in bocht 5. Gaat toch allemaal lekker met goede snelheden. Ik heb vanochtend goed op zitten letten, hè, hoe het nou terugloopt aan het einde van de rechte stukken. En dat was natuurlijk op alle andere circuits aan het begin van het jaar was dat wel 50 kilometer wat er verdwenen is. En nu tot aan het rempunt is het zo'n beetje, ik denk anderhalve seconde, 25 tot 30 kilometer. Omdat hij daar dan toch op raakt. Wat we natuurlijk in het verleden ook gezien hebben dit jaar, en dat is het nabije verleden, is dat mensen het rechte stuk opkwamen om te gaan kwalificeren. Dat ze tot vlak voor de start finish waar de klok ging lopen wachten om maar geen power te verbranden en daardoor een ding naar beneden gooien. Want dat accelereert natuurlijk met die elektromotor als een dolle. Maar dat hoe het systeem dus nu aangepast is, dat je niet overal maar meer al het vermogen wat je kwijt wil, kwijt kan. Dat je gewoon weer kunt aanzetten, omdat er genoeg elektriciteit in zit om die laatste knik ook goed te nemen. En dat is meer in de natuur van hoe coureurs het voelen.
1: Antonelli op dit moment snel onderweg. Paars, zoals dat zo mooi heet in de volksmond. Is daarmee ongeveer anderhalve tiende sneller dan George Russell.
0: Paars. Heeft dan iemand die je tijd heeft staan?
1: Nee, dat is waar. Antonelli nu naar de snelste tijd.
0: Oké, maar dan is het logisch.
1: Er zijn wel wat jongens onderweg. Bijvoorbeeld Russell.
0: Inmiddels wel.
1: Die hier onderdoor duikt. 28-9. En Leclerc pakt nu de eerste paarse sector af.
0: Onboordgeluid komt van Gabriele Bortoletto, laatste fase van de ronde. Wordt de derde, vierde, wordt derde. Hij is beter dan Hulkenberg met een tiende van een seconde. Situatie met nog zo'n ongeveer 6 minuten te gaan. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Bortoletto, 4 Hulkenberg, 5 Albon. De rest nog niet. Verstappen nu met paars in de tweede sector.
1: Ja, Verstappen is rap onderweg. Zit volgens mij onder de tijd van George Russell. Dus zou wel eens naar 1 kunnen. Nee, doet het net niet. 2/10
0: Maar dat geeft de burger voor nu even moed. Leclerc paars in sector 1. Hamilton daarachter nog niet bezig. Charles Leclerc.
1: Zo.
0: Charles Leclerc. 4/10
1: Dat is flink.
0: Ja, dan is het dus alleen maar pijnlijk als Lewis Hamilton niet naar P2 zou gaan. Ik wou het zeggen, dat doet hij gelukkig, maar wel met 3/10 van een seconde. Dus Leclerc heeft Hamilton, as we speak, volledig in de knip. Maar de vraag is, kunnen daar dan twee McLaren's voorkomen? Had je er op 6/10 van Verstappen. Daar sabelden we vroeger Checo Perez voor af, hè?
1: Ja, niet alleen Perez.
0: Wat een gat, 16e kan niet.
1: Gasly.
0: Yeah. Piastri naar 2. Split de beide Ferraris met 36.000ste van een seconde. Oh, wat is dat leven toch lekker. Struggling so much with locking, zegt Kimi Antonelli. Lando Norris. Oei, tegenvaller. Nee, deze is ingecalculeerd. No way dat Lando Norris op pure pace 8/10 verliest ten opzichte van Leclerc en Piastri.
1: Ja,
0: maar je kunt niet naar binnen nu, hè?
1: Norris was sneller dan Piastri in de eerste sector. Ja. Verliest in de laatste sector maar 2,5/10. Dus het verschil zit hem helemaal in die middensector. Daar is misschien wel wat gebeurd. Gaan we zien.
0: In de chicane. Oh ja.
1: Ja, dat kost wel tijd.
0: Ja, overstuur, doorglijden. Proberen binnen de lijntjes te blijven kleunen. Op de curb. Sloppy. Dit kunnen we sloppy noemen. Oké, verklaring dus. En dan was het ook niet ingecalculeerd. Maar het overkwam, goed gezien. Piastri is dus bijna 1800ste sneller dan Leclerc in de middensector. Maar verliest dat weer in de laatste en in de eerste sector met een ietsie pietsie mini pietsie. Onboordgeluid van Kimi Antonelli. Links voor. Auto op de voorras, wil daardoor niet draaien. Stuurt dus niet lekker in. Antonelli, not so happy not. Mist daarbij ook natuurlijk zijn clipping point. Oftewel, de exit is niet goed. Minder snelheid mee het rechte stuk op. En nou ja, dan kun je hem allemaal doortellen.
1: Ja, zesde tijd voor Kimi Antonelli. Geeft ruim 7/10 dus in zijn totaal toe. Ten opzichte van Charles Leclerc.
0: Ja, maar dit soort foutjes op die punten, die tikken echt aan, door. Ja, tikt echt aan. Russell denkt dat het goed is. Want Tonelli ook. Oh, 3-0-1 kan. Oeh, die gaan misschien een setje extra eraan geven. Hulkenberg, 46.000ste. Naar Gasly. Daar zit Bortoletto nog tussen, hè? Gasly 0.50. Bortoletto 1.52. Hulkenberg 1.54. Albon en Sainz moeten dan 2/10 goed gaan maken. Moi, we gaan het zien. In de laatste 2 minuten en 35, 34, 33, 32, 31, 30 seconden... met een namaakboot in beeld.
1: We zien in de eerste run...
0: Wat zie je in de eerste run?
1: Russell echt by far de snelste is in de derde sector. Maar verliest dat allemaal in vooral de eerste... Nou, eigenlijk maakt het niet heel veel uit. In de eerste en tweede sector verliest hij gewoon ongeveer 3,5 tiende.
0: Ja, snelst op de baan, best sector 1, Leclerc, 29,9. Ook snelst in sector 2, 33,5. En dan Russell inderdaad in sector 3, 24,6.
1: Ja, niemand komt echt in de buurt bij hem in die laatste sector. Steeds, is in ieder geval 2/10 ten opzichte van de Ferraris.
0: Kan te maken hebben dat de Ferrari heeft een kortere wielbasis. Die gaat makkelijker door die knikjes achterin. Die is 10 centimeter korter. De totaliteit heeft Ferrari voor gekozen. 1 minuut 41 en wachtende. Bij wie zaten ze daar te wachten? Bij Lindblad, dat zal er niet. Die heeft nog geen tijd staan. Gaan ze wel niet laten rijden, zie je dat? Dat heeft geen zin. Met 1.30 nog niet naar buiten.
1: Of zie ik dat? Lijkt het niet.
0: Ja, hij is wel naar buiten nu.
1: Ja.
0: Oh, spannend.
1: Hij begint nu ook aan zijn run. Dus...
0: Ah, hij heeft hem wel ingezet.
1: Ja, hij is nu begonnen.
0: Oké, dan was ik even verrast door het beeld wat ik zojuist zag.
1: En terecht. Want ik ook...
0: Maar was dat Lawson dan? Nou, whatever.
1: Nou, volgens mij... Ja, Lawson zou kunnen, want die staat natuurlijk binnen na dat hij is uitgegaan.
0: Ja, maar er stond zijn man bij met een bandendeken. Dus,
1: Oud beeld, Olaf.
0: Oud beeld. Het is bijna zwart-wit.
1: Zo oud. Precies. Nee, om het punt nog even te maken inderdaad. Ja, laatste sector is eigenlijk het rechtstuk herpin en weer een rechtstuk. Dus je hebt wellicht gelijk.
0: Familie van Gabriel Bortoletto bij Audi in de pit. Veel coureurs die met familie en vrienden afgereisd zijn naar Miami... omdat het A lekker weer is, B ook, en natuurlijk prima is. Als je een weekje eerder gaat, heb je gewoon een weekje vakantie in Miami. Wat betaald wordt door de baas. Zo simpel is het.
1: Lijkt mij heerlijk.
0: Ja, wij mogen niet.
1: Nee, hè?
0: Nee, want ik ben de baas en ik betaal niet.
1: Ja. Ik dacht, probeer het heel subtiel.
0: Nee. Ja. Er moet nog een hoop gebeuren, dat we elkaar zien te boksen. Goed, wat kan er nog in de laatste 20 seconden gebeuren? Leclerc is bezig met paarse minisectoren. Verstappen heeft er wel een paar. Is aan het aanzetten, want ja, nou, dat is niet helemaal waar. Want zijn snelste ronde was een 29-0 en nu doet hij een 29-1. Dus hij is niet sneller geworden. Maar zal het op die gele band ook niet willen. Dus er is volgens mij in ieder geval geen nieuwe set ondergestoken. In de gevarenzone, as we speak, Bortoletto, Hulkenberg, Albon, Sainz, Lindblad en Behrmann.
1: Waarvan Lindblad in ieder geval klaar is, want zijn ronde was niet beter dan een 1.30.5 en is dus uitgeschakeld.
0: Zijn enige ronde, 30.5.
1: Dat klopt. Ja. Klopt. Behrmann wel bezig? Ja, Behrmann gaat er wel aankomen, hoor. Ja, toch ook niet. Springt naar 13 en is dus ook klaar.
0: Vlag inmiddels voor Leclerc, die even naar 28-3-3-3 gegaan is. Piastri nu op een 10e. Bortoletto, 1000ste om Gasly een oor aan te piepelen. Gaat hem dat lukken? En zal George Russell tevreden zijn met P4 of wil hij meer laten zien? Halve seconde voor Russell, 18e voor Antonelli. Mercedes had wel aangekondigd, dit wordt wel een soort reset in het kampioenschap. Maar als het met 17e en 18e van een seconde gaat, zal het wel weer te veel zijn. Maar we gaan zien wat daar weer van gaat komen. Gabriel Bortoletto eerst maar eens. Op dit moment 11. Op dit moment 11 en hij blijft 11e. Want hij laat 14e toe uiteindelijk. En dus is hij het niet. Wil Russell nog iets maken? De borst vooruit. Het stoere gebaar van zie je wel, we kunnen het. Nee, ook hij niet.
1: Niemand, hè, met een persoonlijke verbetering. Lijkt wel. Alleen Verstappen was de enige.
0: Nee, last lap. Piastri met een verbetering. Antonelli met een verbetering. Behrmann met een verbetering. En Lindblad.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Goed, een vetpot is anders. En inderdaad, die jongens eruit zijn nu de twee Audi's. Bortoletto en Hulkenberg. Behrmann klaar. Zijn beste kwalificatie wel in de sprint hier in Miami. En Albon en Sainz op 14 en 15. En Lindblad op de 16e positie.
0: Gewetensvraag. wel eens een gevoel. Met wat we zien.
1: Ik denk Leclerc.
0: Nee.
1: Dat is je vraag.
0: Formule 1 in zijn algemeenheid. We hebben regels aangepast. Kwalificeren, okay. Moet meer kwalificeren zijn. Het moet meer op het gas kunnen. Het moet beter zijn. Het moet dit. Wat is hun gevoel?
1: Mijn gevoel
0: geen
1: is
0: politiek
1: dat het
0: geloof.
1: Een stuk beter is dan dat het was. Een stuk beter. Het is in ieder geval... ik vind het een stuk leuker en aangenamer om naar te kijken. Laat ik het zo formuleren.
0: En ook om naar te luisteren?
1: Ja, heb ik ook wel het idee. Ik heb het idee dat het klippen, het superklippen, niet zo heftig meer is. En dat is ook niet zo ten opzichte van Japan en vooral China.
0: Gewetensvraag. Ten opzichte van de eerste vrije en enige vrije training van vanochtend van anderhalf uur. Hoeveel onboards heb jij gezien van het lange rechte stuk?
1: Daar heb je me, want dat zijn er niet heel veel. Sterker nog, ik durf met enige zekerheid zeg ik nul.
0: Antwoord op weinig.
1: Ja.
0: Wat wil dat zeggen? Dat Formule 1 weer begonnen is het weg te laten.
3: Ja, one, three steps behind where we should be all every lap. And I'm not happy with this. Cannot be. That after 1.5 hours of practice we're still in this state.
0: We lopen 3 stappen achter op van alles en iedereen. Kan niet waar zijn dat we na 1.5 uur vrije training in deze situatie op de baan zijn en zitten. En dan hoor ik een coureur waarvan ik, en het wordt niet vaak gezegd, zegt dat hij zwaar onderschat wordt. Die kan zo knetterhard auto racen, dat wil je niet weten. Laatste, winnaar in een Ferrari, hè? Weggekikt daar.
1: Ja, meerdere wedstrijden gewonnen daar.
0: Ja, lang gewacht en keuzes moeten maken. En een stoere keuze gemaakt die op dit moment niet lekker uitpakt. Want ja, was Williams niet vorig jaar? Maar 25 uur, 2025 laten we lekker gaan. Want ja, hey, 2026.
1: Dan gaan we er staan.
0: Hetzelfde doen.
1: Ja, dat bleek minder waar.
0: Miami Sound. Live Miami Sound. Ik start hem niet weg, de Miami Sound Machine. Maar goed, even terug naar wat we het eerder over hadden. Ik heb toch weer het gevoel, we hebben vanochtend een flink aantal onboards op het rechte stuk gezien.
1: Flink, ja.
0: En ze worden weer weggelaten. En dan gaan bij mij mijn nekharen alweer staan of mijn radertje gaan aan van...
1: Zouden ze er dan toch...
0: ze laten het weg. Nee, ze zorgen ervoor dat jij...
1: Ja.
0: Jij hebt eerst de vrije training gedaan en nu... Jij kunt letterlijk niet vergelijken. Want het wordt jou nu niet voorgeschoteld. En daardoor lijkt het allemaal prima en buitenvreden. Tuurlijk zijn we langzamer dan we gingen, maar dat was het kampioenschap al. Het reglement was dat de auto's 2 seconden langzamer zouden zijn dan vorig jaar. Dus alles wat we naar vorig jaar vergelijken, hoeft niet, klopt niet. En dus zal het allerbelangrijkste zijn wat de heren coureurs er straks over roepen. Als zij eensgezind zeggen, het is nog net niet wat we willen... maar ik voel, als die zouden zeggen, ik voel me veel beter dan in de eerste 3 wedstrijden... Daar kunnen we, en daar moet je blind op vertrouwen, daar kunnen we in. En dan heb ik nieuws voor onze luisteraars. Morgenochtend bij Rob van Zomeren in Koffie en Classics... gaan er ongetwijfeld quotes van coureurs voorbij komen... en dan zijn ze ongetwijfeld gaan horen wat zij er allemaal van vinden. En dat is belangrijk. En dat is denk ik wat Formule 1 ook moet doen. Formule 1 heeft ook aangegeven dat ze volgens mij binnen nu een 15 dagen gaan roepen... wat het reglement voor 2027 gaat zijn... En dan zitten ze toch al te denken over... we hebben nu officieel dus 50-50 elektriciteit... en 50-50 internal combustion engine. Dat het naar 60-40 gaat. En dan kun je zeggen, ja,

0: Dat ze zeggen, in sector 2, tussen kilometer afstand van de ronde 3100 meter en 3152 meter, mag je 350 kilowatt loslaten, daarna niet meer. Ja, flikker op. Stukjes van 100, 200 meter, ik noemde net een korte stukje, maar stukjes van 100, 200 meter, wat me aangeeft dat ik ook geen wiskunde gestudeerd heb. Stukjes van 200 meter, 300 meter, waar wat mag en dat mag daar niet en dat mag daar wel. Doe even lekker normaal. Ja. En dan dus ook nog alles in kilowatts. En dan hebben we dus ook nog te maken, daar moet ik ook even op aangaan, met Stefano Domenicali, die pas geleden riep van, ah joh, man, Formule 1 is fantastisch, we zitten er hartstikke goed bij, het is allemaal tof, we hebben heel veel meer inhaalmanoeuvres en ja, ja, die fans, ja. Joh, die fans interesseert dat helemaal niet, die snappen er toch niks van met die elektronica en helemaal ja, dus,
1: dat denk vond ik
0: wel. Wow, nu laat je, nu zorg je dat je niet meer met twee benen in de normale wereld staat, want als de fans het niet meer voelen, wat ze vorige jaren voelden, dan ben je een heel belangrijk asset kwijt en dan kun je ze niet wegzetten als van, ah joh, snappen ze toch niet, willen ze toch niet weten, denk ik, ja. En dan onderschat je ook een beetje. En onderschat je ook een beetje de rol van mensen in de media, waar wij ons ook een beetje toe scharen door te proberen uit te leggen wat er aan de hand is. Want als je, als je gevoel niet goed is, en dat moet met heel veel dingen in het leven zijn, als het niet goed voelt, dan is het vaak niet goed, hè? Dat dus. In donker naar huis fietsen, voelt niet goed, niet doen.
1: Nee.
0: Nee, maar dat is, en waarom? Omdat het niet goed voelt. En als die niet goed voelt, zegt de baas, nou joh, je snapt het toch niet. Hou op, man. Ja, nee, vind ik geen verstandige opmerking van hem. Daarmee maakt hij een te grote gat tussen zichzelf en de realiteit. En de realiteit is de fan. En dat er hier op de tribune in Amerika, en dan ga ik het even flauw zeggen, mensen zitten die er toch geen reet van snappen, dat is al jaren zo.
1: Ja, dat is inderdaad al jaren zo. Zie je ook in Las Vegas.
0: Nee, man, ik ging naar de Grand Prix van Indianapolis en het begon te regenen. En zei, zo, nou, dat wordt een mooie vrijdag morgen. Vrijdag morgen. Ja, maar ze gaan toch niet rijden als het regent? Ja, Formule 1 rijdt. Nee, die gaan niet rijden als het regent, joh. Doen ze weer in die car ook niet gaan rijden.
1: Nee, ja.
0: Geen idee. Echt gewoon geen idee. Maar de fanbase is groot geworden. Want ja, we zijn natuurlijk allerlei jaren zijn er geweest in Amerika dat we er niet waren. En dat waren best wel een aantal jaren. Inmiddels is dit het 11e van totaal 12 verschillende plekken waar we Formule 1 gereden hebben in Amerika. Caesars Palace, om er een paar bij te noemen. Maar in Amerika hadden ze dus geen Grand Prix tussen 1991 en 2000. Toen op een gegeven moment tussen 2007 en 2012 ook weer niet. En nu hebben ze 3 Grand Prix per jaar voor het vierde seizoen achter elkaar.
1: Ja, ja, in 2012 kwam COTA er natuurlijk bij, Circuit of the Americas.
0: Vegas.
1: In Austin.
0: Ja,
1: en later inderdaad kwamen Vegas en Miami vrij synchroon erbij.
0: Van alle Amerikaanse Grand Prix vind ik die op Circuit of the Americas, ga ik zeggen, spreekt mij het meest aan.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik zeker met je.
0: Ook daar weer van een baan die in de natuur ligt. SQ3 is inmiddels begonnen. Het tokje staat gewoon gezellig op 5 minuten 39, 38, 37 en aftellende. En wij zitten lekker te keuvelen. En zij denken allemaal, het zal wel. We gaan zo dadelijk 1 run maken.
1: Ja.
0: En dan is het o zo druk. En dan zitten we o zo in de war. En dan zitten we dit. En dan zitten we dat. En
1: Heeft alles te maken met het feit dat je de softs overleeft in principe maar 1 run. Dat dragen we ook in de training van vanmorgen. En ja, je mag simpelweg maar 1 setje gebruiken voor deze kwalificatie. Voor deze sprintkwalificatie.
0: Nou, je hebt weinig tijd, dus je kunt ook niet alles maar overleven. Wil zeggen, ze kunnen wel meer rondjes doen, maar dan is de peak performance
1: juist,
0: is eraf.
1: Nou, okay. Ja.
0: Optimale ronde is eigenlijk maar 1. Ja, dus moet je je heel goed positioneren. Goed, we gaan dat dus zo dadelijk doen met de heren. Ja, hij is er gewoon weer bij. Colapinto ook trouwens, wel knap. Pierre Gasly, Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Lennon Norris, Kimi Antonelli, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Charles Leclerc. Het is wel mooi verdeeld dan, hè, volgens mij.
1: Volgens mij is het 5x2.
0: Ja, dan zeg ik, zit even te checken. En, daarachter 2 Audi's. 1 Haas, 2 Williams'en, 2 Racing Bulls. 1 Haas, 2 Cadillacs en 2 Aston Martins. Oftewel, iedereen rijdt op dit moment met deze auto's. Elke coureur rijdt feitelijk zo'n beetje tegen het maximale van de auto aan, waardoor ze redelijk in slagvolgorde staan, zou het zijn. En we straks een grid krijgen die bestaat uit 2-2-2-2-2-2-2. Hebben we eerder gehad, hoor. Dus dat zou niet een mirakel zijn. Maar we komen wel zo langzamerhand richting de start van de sprint qualifying van Miami.
1: Ja, de allereerste op de baan is George Russell. Hij is degene die Als eerste straks een

0: tijd gaat zetten. Hamilton volgt, dan Norris. En nu rijdt Charles Leclerc naar buiten. En dus is dat de slagvolgorde voor wat betreft de tijden in SQ3. En gaan we de tijd van Russell goed in de gaten houden.
1: Mocht je het al willen weten, morgen dus, 2 mei, 6 uur, de sprint tot 7. De kwalificatie morgenavond van 10 tot 11. En de race zondagavond van 10 tot 12. Als dat gaat lukken binnen dat tijdsbestek.
0: Dan ja, ik wou zeggen, dan moeten we...
1: Als ik naar het weerbericht kijk, is het enige wat Formule 1 zou kunnen doen, als ze dat helemaal willen ontwijken, is hem vervroegen.
0: Juist.
1: Maar ja, dan moet je weer kijken of ze niet klem lopen met NASCAR. Want dat is natuurlijk allemaal ook binnen Amerika en andere zaken. Moeten tv-maatschappijen vroeg op de hoogte stellen. En ook ons van Grand Prix Radio, godsammetieten. Want wij moeten het ook weten. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat ze hem 2 uur naar voren halen. Dat ze daarmee heel veel tijd winnen. Want dan kun je hem ook nog uitrekenen. Dat hij na zoveel tijd, als het heel zwaar begint te regenen, op 75% zit. Kun je volle punten uitdelen. Klaar en door.
0: Zegel erop door. Precies.
1: Maar we gaan het zien. En hou daarvoor zeker de socials in de gaten. Maar als dit soort dingen gebeuren, dan krijg je vanuit Grand Prix Radio natuurlijk gewoon een zogenaamd pushbericht. Ding dong. Something's happening. Nou, ja, gezelligheid kent geen tijd. Maar dat betekent wel dat we nog geen enkele tijd op de klokken hebben staan. Er zijn jongens die gewoon 16 minuten... Oscar Piastri heeft 16 minuten binnengestaan. Die is gewoon de run gedaan, naar binnen gegaan en gewoon gewacht.
0: Vindt het prima.
1: En dit ook lekker laten verlopen. En ja, hier snappen de Amerikanen natuurlijk ook weer geen bal van. Oh, is er mogelijk een kwartier rijden, maar ze doen het niet. Nee, want het heeft niet zoveel zin. Zitten ze een beetje lekker verdeeld? Ja, Russell... even kijken, Verstappen achter Hadjar, dat rechte stuk op. Dat zit ook wel snor. Er zit niemand heel vervelend dicht bij iemand. Mooi tegeltje trouwens. Er zit niemand heel vervelend dicht bij iemand, zei de man met een blonde dame op zijn schoot in de bioscoop. Dat dus.
0: George Russell is ten opzichte van zijn twee concurrenten die ook al door de eerste sector zijn gekomen, niet heel lekker onderweg. 30-2.
1: Norris al paars in sector 1.
0: Van, ja, maar inmiddels al lang en breed niet meer. Inmiddels is hij al naar Leclerc verliest. Daar 16e ten opzichte van Leclerc. Dus dit gaat geen hele goede ronde zijn van de Brit.
1: Ik vermoed een bankerlapje. Of weer zo'n fout, we gaan zien. Maar goed, langzamerhand met 1.12. Zou Russell nog een run erachteraan kunnen stoppen, maar gaat hij niet doen. Maar gaat voorlopig wel naar de snelste tijd. Alhoewel gaat hij door. Nee, hij kijkt al naar beneden. En dat is een 28.4. Kan je nagaan, hè? Die gaat even van SQ1 29.6 naar een 28.9. Naar 28 haalt er gewoon een halve seconde vanaf. Hamilton naar 2. Op dit moment op 1/10 van een seconde. Daar komen Norris en ook Leclerc. Norris met paars in de middensector. Norris naar dezelfde tijd. 6/10 los van Russell. Hé?
0: Waar komt dit vandaan?
1: Uit de tijdenlijst.
0: Ja.
1: Leclerc. Paars in sector 1, groen in sector 2. En daar komt Leclerc naar 2 op 3/10. Norris heeft een kanontijd neergezet.
0: 27-8. Zo de rammen. Pakt alles in de middensector ten opzichte van Leclerc.
1: Aan boord bij Max Verstappen. Nog geen tijd. Antonelli, nog geen tijd. Colapinto, nog geen tijd. Had jij nog geen tijd? Luister, luister.
0: Ja, 20 25 kilometer per uur. Ja,
1: 20 kilometer haalt hij eraf. Goeie exit. Verstappen krijgt ook meteen de vlag, hè? Dus dit moet hem zijn. Ooit kon hij vorig jaar zijn ronde uitmaken naar de derde tijd. Hoeha! Ja, wel op een halve seconde, daar gaat hij van balen. Maar Piastri en Antonelli moeten nog. En Antonelli is ook snel en Piastri is ook snel. Dus dat wordt misschien wel een P5'tje voor de Nederlander. Want daar is Piastri. McLaren 1-2. Mercedes vooralsnog niet beter dan 5. En achter Verstappen, maar daar komt Kimi Antonelli met paars in de middensector. Dat is een prize poll hier vorig jaar. Heeft zijn hele familie meegenomen. 3,44. Die loopt dus minder dood dan dit Verstappen hem liep. Zag je dat? Want die komt tot aan zijn rempunt en dan gaat hij vertragen. Wat doet Kimi Antonelli? Wat doet Kimi Antonelli ten opzichte van de 1,27,8? Van Lando Norris, Kimi Antonelli. Nee! Op 2/10. Norris pakt de sprint poll. Voor Antonelli, Piastri, Leclerc, Verstappen. Russell maar op 6. Hamilton maar op 7. Dan Colapinto, Hadjar en Gasly. Man!
0: Ja, die Mercedes loopt echt heel hard daar in sector 3. Maar blijkbaar niet hard genoeg. Ja, ik zei het al, de tweede sector, dat was Norrisland. Die pakt daar ten opzichte van de rest toch flink wat tijd. Al moet ik zeggen dat de tweede sector van Kimi Antonelli ook helemaal prima was. Zaten daar eigenlijk identiek.
1: Ik onderbreek je even. Als je kijkt naar de beste sectortijden, staat Norris daar niet bij.
0: Nee, Antonelli staat daar.
1: Leclerc sector 1, Antonelli sector 2, Russell sector 3.
0: Ja, 24.000ste het verschil in sector 2. 24.000ste het verschil in sector 2.
1: Onboard van Leclerc. Was hij ook nog een keer niet helemaal foutloos? Ja, dat is logisch. Komt hij aan hetzelfde moment? Let op. Oh, ja, ik zag daar wel een momentje overstuur. Ja hoor, lekker wel voor Lando Norris. Ja. Negende in 2024, derde in 2023. Hij heeft natuurlijk in wel 25 ook deze sprint op zijn naam weten te schrijven. Maar zijn beste kwalificatie was hier dus derde. En is nu een pole position op de baan waar hij 2 jaar geleden zijn allereerste Grand Prix wist te winnen.
0: Ik heb niet het idee dat Russell bijvoorbeeld hier fan is van de sprint.
1: Nou, bij de Ferrari ook niet. Nee. Leclerc loopt met zijn hoofd naar beneden. Hamilton nog verder. Want dit was toch, ja, we komen met een nieuwe auto. En we gaan eens even kijken. En dit zal wel een assist. Nou goed, dit is de sprint qualifying. Waarbij ze natuurlijk, als ik eerlijk ben, allemaal maar 1 run gedaan hebben. Dan moet het ook kloppen. Als je dus ergens een fout maakt, dan lig je er ook af en naast.
0: Ja, de grote, ja, de man die het meest opvalt is misschien wel Colapinto, hè? 8e positie voor hem.
1: Ja, dat is best knap.
0: Start-crit. Dat is knap.
1: Ja, maar we hebben meer van dat soort jongens gezien. En Gasly ook. Gasly op een straatcircuit is vaak ook gewoon, hallo. Colapinto heeft dat ook wel een beetje. En Colapinto heeft natuurlijk net op de straat lopen scheuren in Argentinië. Maar hoeveel mensen waren dat die naar hem kwamen kijken?
0: Ja, veel.
1: Ja, 160.000 ja, of zo, of nog veel meer. Ja, ik ben in Argentinië in Dakar geweest. Autosport gek land.
0: Niet normaal.
1: Maar deze is wel even lekker. En dan moeten we er nu zelf weer achter zitten. Ja, we kunnen roepen van hoe het tot stand gekomen is. Zal hem wel. Maar dan hebben we toch de eerste 3 Grand Prix gehad. Van nou, niet elke wedstrijd, maar kan je die Mercedes. Ja, die zijn niet kloppen. Ja, die zijn dit en dat. Dan moeten we blij zijn dat er even iemand zegt die van hallo, ik kan het ook. En die hebben natuurlijk ook weer dingen meegenomen. Op dit meegenomen. En als je dan 1 en 3 bent als McLaren, dan moet je nu niet in de buurt zijn van Zac Brown. Want dat laat hij gewoon een halve dwarslees zien. Nou, een whiplash op je schouder. We zeggen dat schouder uit de kop.
0: Ja, schouder uit de kop.
1: Moet het een beetje. Ja, daar staat hij. Oh, let op. Oh, pas op, jongens. Zag je hem? Is Verstappen dan blij met P5? Moi. Kijkt hij heel zagrijnig? Nee.
0: Ik denk dat het hem wel redelijk goed doet dat hij in ieder geval in de buurt staat van... Nou, sterker nog, hij staat voor George Russell.
1: Juist. En
0: iets
1: maar
0: meer in de buurt ten opzichte van...
1: En maar 3/10 van Antonelli. Als je daar naartoe... Maar ja, dan zie je dus waar we het over hadden met updates in het racecafé. Ja, stappen maken. Sprint qualifying interview. En dan is het vaak niet de kortste, maar inhoudstechnisch is hij wel oké. Wordt gedaan door George Hinchcliffe. En dat is dus alleen maar met... De snelste man, Lando Norris.
2: And we are here with your sprint pole sitter, Lando Norris. Lando, you seem to like Miami a little bit. That was a pretty impressive run.
3: Yeah, was great. Perfect result for us. Nice way to reward the team. You know, we got a lot of new upgrades on the car, so it's nice to feel some grip again. And nice to reward the guys and the girls that have put a lot of work into this. So, no, I've always loved Miami, honestly, both on and off the track. So it's... It's a good result for us. Of course, just the beginning of the weekend, you know, still a long way to go, but nice to tick it off by doing this.
2: It's got to be nice to see that those upgrades really worked. I mean, we know you brought a lot to Miami, but the gap to Mercedes in those first few rounds was pretty big. Were you expecting to make this much gain on the Mercedes team?
3: I mean, it's tough to know. Every track's different, right? So we've known that this track has always been good to us. But we knew that what we were bringing was going to hopefully do a good step, and it has. So it's nice that, our estimations are proved correct, and the team deserved that. They put a lot of work into all of these things, you know. But since the first lap today, I felt comfortable, and I was like, oh, I got a bit of rear grip, and I felt good. So I've always felt good around here, and it's always good to do it. So good to start the weekend with a pole.
2: Let's talk about the lap a little bit, because we heard a lot of drivers talking about tire temperatures. How difficult was it to kind of control them, get them prepped in the right way, and then keep the tires alive over the whole lap?
3: It was pretty tough. I mean, my Q2 was pretty woeful. I was like 1 second off. So, you know, it didn't fill me with confidence into the final run. And I was debating whether we do one lap, two laps. Will pushed me and said, Lando, we're doing one lap. And